0: noe birra fra kjøleskapet.
1: Ja da.
0: Kloppa på. Hør etter da. Kom opp i stampen før du fryser her da.
2: Da sitter naken her da. Vi faen taper et håndkle da.